0: de mijn mama.
1: Allee, ik heb er gewoon de bedra.
0: Weekendman. Leken de mijn mama.
1: Jij bent vaak dat ik kom ik joh.
0: Weekendman. Leken de mijn mama.
1: Ik heb een onze liefde moest als de markt snap je. De ene ze moest met een stukje tinder.
2: Jeg kan ikke like morsom som ekte komikere, men kan ekte komikere joike? Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har jeg et reinsdyr så du kan bli med og
0: gi meg.